0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia bij Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.
2: 20 horas e 6 minutos.